0: nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

before. A tear marks, let me hold you like I never did.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij

0: stevig zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten.

0: aanvraag gedaan, zegt het fonds.
1: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
0: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.

jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je! Yeah.

0: 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eén Vallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eén Vallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

mijn beste vriend van André Hazes junior. En het nummer is een prachtige vertolking van een bekende Hazes klassieker en ademt de vertrouwde Hazes sound waar zoveel liefhebbers van genieten. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die ver van buiten onze regio luistert. En wilt u reageren of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eemvallei.nl. Uw verzoekjes en groeten en opmerkingen zijn van harte welkom. Na de Jan Smit special van vorige week is het deze week weer tijd voor een heerlijke, vertrouwde aflevering van Gezellig Hollands met de mooiste Nederlandstalige muziek. We gaan verder met een zomerse plaat van Gerard Joling. Zomervol hoop is afkomstig van zijn succesvolle album Maak me gek uit 2007.

0: Een van de mooiste singer-songwriters van Nederland is zonder twijfel Maaike Ouwboter. Met haar gevoelige teksten en herkenbare stem weet ze recht het hart te raken. Uit 2018 hoorde je Hier voor jou.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan terug naar een sfeer van het Nederlandse van wel eer. Een tijd van trams, romantiek en liedjes met een knipoog. Uit 1950 hoort hij een echte nostalgische klassieker van Alex de Haas. Dit is Aan de Lus van Lijn 2.
2: Moeder en dochter die kwamen gelopen, vlug naar de tram toe, het was op lijn 2. En conducteur, misschien nog 2 plaatjes, maar het conducteurtje dat schudde van nee. Een aardig jong mens, voor egaars en van stil.

een vriendelijk knikje, dochter liet los en toen gingen ze heen. Daarmee verloor lijn 2 haar bekoring, want het is geen plezier om te lussen alleen. Hij vond haar weer en was eerst wat verlegen, doch zij herkende haar

0: Twee van de populairste stemmen uit de Nederlandstalige levenslied bundelden in 2012 hun krachten voor een bijzonder duet. Frans Duits en Django Wagner zongen over vriendschap, gezelligheid en de vertrouwde sfeer van het Bruine Café. Dit was Ons Café.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en dat is Marco de Hollander, geboren als Marco den Brave op 4 februari 1982 in het Zuid-Hollandse Ter Aar. En is al jarenlang een van de bekendste gezichten binnen het Nederlandstalige levenslied. Zijn liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd. Als kind stond hij regelmatig achter de microfoon bij het piratenstation van zijn vader, beter bekend als Disco Henky. En daar werd de basis gelegd voor een carrière die zou uitgroeien tot één groot succes. In 2001 verscheen zijn eerste single Hart van Lot, gevolgd door zijn debuutalbum Muziek is mijn leven. Een titel die perfect beschrijft waar Marco de Hollander voor staat. Inmiddels heeft een indrukwekkend repertoire opgebouwd met talloze nummers, singles en optredens door het hele land. Dankzij zijn warme stemgeluid, zijn enthousiaste uitstraling en zijn oprechte contact met het publiek wist hij een grote en trouwe schare fans aan zich te binden. Hits als Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht, Dit wordt een avond en Liefde in mijn bol worden nog altijd uit volle borst meegezongen. Marco staat bekend als een artiest die dicht bij zijn publiek staat. Niet voor niets wordt hij vaak genoemd als de vrolijkste volkszanger van Nederland. Ik draai nu eerst Echte Vriendschap, een single uit 2013 die op 4 februari van het jaar werd uitgebracht. En daarna luisteren we naar Eén en Al Geluk. Hier is Marco den Hollander.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Jan Blazer was een van de grote entertainers van Nederland. Als cabaretier, acteur en zanger bracht hij humor naar radio, televisie en theater. En met zijn herkenbare vertelstijl en zijn Amsterdamse humor wist hij generaties luisteraars te vermaken. We luisteren nu naar een van zijn bekende conferences. Jan Blazer met Op de Camping.
2: Erg mooi dat u zo grote getale vanavond hier in het spel gekomen bent. En u thuis ook, allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekampeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht. Maar geen gewone tent, een bungalowtent. En dat is verraderlijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in een bungalow ga je niet door een ritssluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in 2 zakken. En de zakken die erin gaan zitten... dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft, omdat hij aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen, schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminium buizen waar je stalen zenuwen voor moet hebben. Vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijven beweren dat je eerst die 2 lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die 3 korte moeten zijn, zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen. Je vrouw is al lang mokkend het bos in. En dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende 1,5 uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gadegekregen. Die man zegt altijd, doe het voor het eerst. Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je dan nergens mee bemoeit, zet ik in tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft 1 nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, Jaap. Die in tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook 's nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Je hebt ook 1 waarschuwing, als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want dan komt Jaap weer en die roept, Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi, want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen, maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet biefstuk in een pannetje, nee, dat is hout sprokkelen, spiritus erop, aansteken, doet het niet, wapperen met een krant, gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat een kip op. En die wordt langzaam zwart. Keihard en niet gaar. Dat is geen Barnevelder, dat is een Blakenvelder. En die eet je dan ook met je handen, heb je weer zulke blaren, en daar hebben ze dan weer trekstallen voor, dat heet kruidenboter. En dan komt Jaap weer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naarden. En die zegt, Jan, zullen we er nog eentje nemen? En dan zeg je, je kan de heleboel van mijn cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je 's nachts in je slaapzak ligt en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping, dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reumafonds, dat is nog zo'n slechte uitweg.
0: Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: Zaterdagmiddag. Het is een nummer van de Belgische zanger Louis Neefs en werd uitgebracht in 1973. Het lied verscheen als B-kant van de single Welkom Thuis, Vivre en groeide uit tot een geliefd nummer binnen zijn repertoire.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan naar een echte grootmeester uit de jazzwereld. De Belgische Toots Tielemans wist met zijn mondharmonica wereldwijd harten te raken met een geluid dat je uit duizenden herkent. Zijn muzikale vakmanschap en warme klank maakten hem tot een van de meest geliefde jazzmuzikanten van zijn generatie. We gaan nu van hem horen het nummer Ben.

0: Wondermooi, dat is een nummer van Frank Galan uit 2012. En het lied verscheen op het album Mijn Ode aan Giulio. En is gebaseerd op het oorspronkelijke Franse lied La Tendresse van Daniel Couchard.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: De Brabantse zanger Pieter Jan zet een mooie stap in zijn muzikale carrière met eigen Nederlandstalige muziek. Na jarenlang op het podium te hebben gestaan met bekende feest- en meezinghits, laat hij nu zijn eigen verhaal horen. Hier is zijn single Met jou is alles buiten beter van Pieter Jan.

0: Nederlands.
1: Ja, ook in de Nederlandstalige muziek hebben we variatie genoeg. Want wat we net hoorden vandaag is van ons is een single van Gisby uitgebracht in 2026. Het nummer combineert een stevig bluesritme met een herkenbare rock'n'roll sound. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, reacties en verzoekjes kunt u sturen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. Uw mailtjes en zijn er altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur en op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag ben ik een weekje met vakantie. Daarom hoort u op dat tijdstip een herhaling van Gezellig Hollands. We begonnen deze uitzending met André Hazes junior die zich afvroeg waarom. En het is misschien wel een mooi toeval dat we deze aflevering ook afsluiten met dezelfde vraag. Dit keer gesteld door Connie van den Bos in haar prachtige waarom, waarom, waarom. Graag tot over 2 weken bij een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands op 1 Vallei. En volgende week een mooie herhaling van dit programma. Hier is Connie van den Bos. MUZIEK

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

Je luistert naar 12 Inch.

0: overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Ja, en deze week zijn we gestart met The Real Thing en You To Me Are Everything. Daarna was de beurt aan Bruni Pagin met Fantasy. Vervolgens hoorden we Grace Jones met Pull Up To The Bumper. En daarna William Devall met Be Thankful For What You Got. Vervolgens hoorden we Giorgio met Love Is Lane. En daarna was de beurt aan de Grandmaster Flush met The Furious Five en The Mischief. Vervolgens hoorden we Michael Jackson met Wannabe Starting Something. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje trends. En deze week was dat The Matrix met Protect the Innocent. Samenstelling Adrie Speckley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, vanavond gaan wij into the 90s. En ja, waarom zou dat zijn?
1: Omdat wij dat zaterdag ook zijn gegaan. Ja. Alleen toen niet in de radiostudio.
0: Nee, dat niet. Zaterdag zijn wij op een 90s festival geweest in Nijmegen. En ja, dat was voor ons ouds weer heel gezellig. En onderhand is het een soort van traditie dat we gaan.
1: Het is nu de vierde keer? Ja, derde keer?
0: Van mij,
1: keer?
0: Ja, wij geloof ik de derde of vierde keer. En ja, ik ben twee keer meer geweest. Dus, maar ja, dat is gewoon super gezellig, hartstikke leuk. Maar vooral hele lekkere muziek. En wij hadden zoiets van, nou, als het dan toch lekkere muziek is, dan kennen we er ook wel van bij Dance Experience. Dus vanavond gaan we into the 90s met veel Eurobeat. En later gaan we nog wel wat steviger werk draaien. Dus ja, alle reden om gewoon lekker te blijven luisteren naar Dance Experience.
1: Zeker.
0: En we trapten af met een heerlijke plaat van Culture Beat, Got to Get It, in de album Extended uitvoering. En dit is 24/7. I can stand it.

0: Ik zal niet zeggen wie het was. Maar het klonk ongeveer zo.
1: Maar kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Hè. Nee, het... ja, goed. Kijk, het positieve was dat het wel de originele artiesten waren. En bij heel veel acts die tegenwoordig met de 90's optreden, zijn het niet meer de originele artiesten.
1: Dat is waar. Dus,
0: en het, ja. Dat ter verdediging van hun. Dus... maar goed, de muziek is nog steeds wel goed. Dat scheelt dan. Toch?
1: Zeker.
0: En we hebben het over...
1: Ja, wat zeg. Snap.
0: Ja, die ja, ja, ja. Jij snapt hem even niet.
1: Ja, ja. Nee.
0: Maar goed, we hebben het dus over Snap. En ja, de zang was niet heel geweldig, maar daarbij aantekenen dat de beste vrouw ondertussen al 62 is.
1: Ja.
0: En daar nog wel vol energie op het podium stond. Dus ja, ik geef het je te doen.
1: Ja, ze had energie genoeg, alleen niet
0: meer de
1: goede zang meer.
0: Niet meer de timing en de stem die ze nodig had, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar goed, de muziek blijft lekker, dus we luisteren gewoon naar Snap, I've Got the Power.

0: I've Got the Power van Snap. En ja, het is en blijft wel gewoon een lekker nummer.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, maar even naar buiten kijkend, zeg maar, althans voelend. Het is wel iets anders dan vorige week.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, het scheelt ongeveer een graad of 15, denk ik.
1: Nou, dus niet alleen dat. Ik was vanmiddag, ik reed weg uit Doetinchem. Ik reed op de A18 of zo, is dat daar volgens mij, weet ik veel, richting Arnhem. Nou, stortregen niet. Maar ruitenwissers maximaal. Ik zag geen kut, joh. Iedereen mistlamp aan, alles. Je zag gewoon helemaal niks.
0: Nee, het was behoorlijk heftig. Ja.
1: Dat is echt bizar, joh.
0: Ja, het was ook op het nieuws dat er in Friesland zulke zware onweersbuien waren. Er is dus ook iemand op een fiets is daar geraakt door de bliksem, zeg maar. Dus,
1: ja, maar dat is in het buitenland. Dat boeit niet Friesland.
0: Ja, niet helemaal, maar goed.
1: Vraag Joshua nooit wat hij van Friesland vindt. Dat,
0: daarom.
1: Tenzij we luisteraars uit Friesland hebben, dan ben je van harte welkom.
0: Dan ben je de beste, hè?
1: 100%. Goed, zolang je maar luistert.
0: Daarom. Wij gaan door met vooral lekkere muziek, want dat is internationaal. Walk on Water, Milk Inc. Afkomstig uit België. Dat is wel buitenland.

0: En toen was het nummer al afgelopen. Ja, sommige nummers duren helaas niet zo heel lang.
1: Beetje opletten, kom op.
0: Ja, sorry. Maar we waren even druk in gesprek met voorbereidingen voor andere dingen die we binnenkort gaan doen. Maar dat was hij dus, Last Go. En Walk on Water, afkomstig uit België. Waar trouwens wel verrassend genoeg heel veel Eurodance. Want we denken allemaal dat het Nederlands product is. Maar heel veel is toch wel Belgisch product.
1: Technotronic.
0: Onder andere.
1: Dat is de enige andere die... Ja, en DJ Cisa natuurlijk. De enige echte.
0: Ja. Volgende week hebben ze een nieuwe nummer.
1: Kijk, lekker.
0: Ik heb hem al gehoord, die is lekker. Dus blijf luisteren. En wat denk je van Too Unlimited dan, Josh?
1: Zijn die Belgisch?
0: Nou, Too Unlimited is niet Belgisch. Maar de producers en bedenkers van Too Unlimited zijn Belgen.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Nee,
1: wist ik niet.
0: Maar goed, deze niet. Dit is een ras-echt Hollands product. Two brothers on the fourth floor. Ze woonden in Utrecht op de vierde verdieping. En zijn nog broers ook. Come Take My Hand. Desiree en René. Hier bij Dance Experience op Eenvallei.

0: Ja, tot voor kort traden de originele artiesten nog op. Maar helaas, door de ziekte van René, gaat het gewoon niet meer. En hebben ze besloten om er mee te stoppen. Maar ondertussen gaat de muziek wel door. Want ze hebben dus vervangers gevonden voor Desiree en voor René. En de muziek gaat gelukkig wel door. Alleen helaas zien we de originele bezetting zien we helaas niet meer optreden. Dus
1: Op een gegeven moment houdt het een keer op.
0: Ook die mensen komen op leeftijd. En, er gebeuren andere dingen wat minder is, zeg maar. Ja, en dan is het soms gewoon goed om te kiezen van we stoppen ermee en het is klaar.
1: Ja.
0: En dat zou dus sommigen best wel kunnen doen. Maar goed, daar hadden we het net al over.
1: Flauw.
0: Wat was een inkoppertje.
1: Zeker.
0: Deze is dus ook niet meer in de originele bezetting. Hadden we het net al over Tour Unlimited.
1: Let me hear you say yeah.
0: Ja, iedereen kent ze nog als Rea en Anita. Maar Anita treedt helaas niet meer op voor Tour Unlimited. Dus doet Rea tegenwoordig samen met zijn vrouw. En ik moet wel eerlijk zeggen, ze heeft wel een goede stem, dat wel. Dus het klinkt wel als vanouds. Dus ook als ze zingen ze live, dan klinkt het gewoon goed. Maar dit was toch wel hun grootste hit, denk ik. No Limit. Tour Unlimited.

0: Too Limited. No Limit.
1: Lekker, lekker.
0: Zeker. En ja, de volgende band ja, die we gaan draaien is ook een Nederlandse productie. Dat is Teaspoon. En dat is op dit moment nog een van de weinige 90's acts die nog steeds in de originele bezetting optreden.
1: Ja, wel zo leuk.
0: Ja, en ze waren gewoon heel erg goed. En ja, Linda Estelle is de zangeres, het gezicht van het geheel. En ja, zij doet het gewoon nog steeds hartstikke goed. Dus, I give you my body, baby. Want ik zou zeggen, het klonk bijna net zo goed live als dat dit klinkt, zeg maar. Dus
1: mooier compliment kun je niet krijgen.
0: Nee, dat dacht ik. Ja, en de mensen gingen compleet los op deze muziek, hè. Dus ook dat nog, na zoveel jaar ja, leven de 90's nog steeds. Dus jong, oud, alles liep er, zeg maar. Dus ik denk dat de variatie een beetje was van een jaar of 18 tot een jaar of 80. En alles ging lekker los met elkaar.

0: No Time To Waste, Teaspoon. En ja, onze buurman achter het gele hekje, die is ondertussen ook wakker geworden. Dus ja, die kwam met een feitje op de tafel waar we het al regelmatig over gehad hebben. En dat ging er dus over het vorige nummer waar we draaien van Too Unlimited, No Limit. En dat is het feitje dat in Engeland bij Top of the Pops mocht dus... ja, daar mocht Too Unlimited niet ja, met de rapversie optreden. Dus dan mocht alleen Anita ja, zingen, zeg maar. En Ray moest gewoon zijn mond houden.
1: Arme Ray.
0: Ja, en dat kwam door onder andere Stock Aitken en Waterman... die toen in het productieteam zaten van Top of the Pops. En ja, die zeiden, jullie mogen hier komen. En ondertussen deden ze het al heel goed in de chartslijsten in Engeland. Alleen, ja... Ze vonden de rap gewoon zo slecht van Ray. Dat ze zeiden van, joh, prima dat Anita komt, maar jij blijft gewoon lekker thuis. En ja, wij hadden zaterdag één keus. En dat als wij ja, wouden genieten van de muziek die wij mooi vonden, dan moesten we even naar een ander podium toe.
1: Oh, ja.
0: Ja, en dat is ook 90's. Nou, niet helemaal eigenlijk, want het is eigenlijk een beetje begin zero's.
1: Net erna,
0: ja, het is eigenlijk een beetje begin zero's, eind jaren 90, begin jaren ja, nul, zeg maar.
1: Nou.
0: En daar waren deze gasten. En wie zijn dat, Josh? Want ja, als jij dat niet weet, dan scoor je geen punten thuis.
1: Chips.
0: En welk nummer is dit?
1: 1001 Nights.
0: Nou, scoren we even punten, hè? Mag je volgend jaar weer mee?
1: Ja hoor.
0: Of mogen wij dan mee? Laten we dat maar vragen.
1: Dat is de betere vraag.
0: Ja, hè?

0: Ja, en het verrassende was dat dit nog gewoon goed klonk, ook op de 90's, zeg maar. Dus,
1: ja, maar het waren ook wel eens een beetje de jongste mensen van de nog originele mensen die optraden.
0: Ja, dat klopt, maar goed.
1: Zo oud waren ze niet.
0: Nou, ze zijn ook niet jong.
1: Nou, ik denk dat ze de 40 nog niet aantikten.
0: Nou, die ene wel. Die wat,
1: ja, die was misschien wat ouder dan de rest. Ja, ja. Maar, of hij leek zo. Maar
0: nou, dat was hij ook wel volgens mij. En volgens mij die ene zangeres is ook wel wat ouder.
1: Maar dus, je kan zeggen van hem wat je wil. Maar hij deed gewoon crazy breakdancing, ja, hoor. Dus die gast heeft betere moves dan ik.
0: Dat doe ik met mijn 28 niet na, zeg maar.
1: Nee, dus, nee. En met je daadwerkelijke leeftijd wel helemaal niet.
0: Nou, doe niet zo negatief, man.
1: Nou, op je 28ste kon je dat ook niet volgens mij.
0: Ik
1: heb daar zo mijn twijfels bij. Maar jij mag daar zelfverzekerd over zijn. Ik zal je dat niet ontnemen.
0: Kijk, ik ben discjockey geworden vroeger. Omdat ik niet kon dansen.
1: Dat heb ik je best vaak horen zeggen. Ja,
0: dus
1: klopt.
0: Daar waren twee opties. Als je kon dansen, dan stond je op de dansvloer. En als je niet kon dansen, en je had geluk, werd je discjockey. Dus ja, dat. Of je werd zanger of zangeres.
1: Nou, doe dat maar niet.
0: Nee, in mijn geval zeker niet. Maar ik kan heel goed zingen, maar onder de douche. Waar vooral niemand bij is. Maar iemand die hele lekkere muziek gemaakt hebben is deze man die afkomstig is uit Zweden. En dat is Dr. Alban. En we zijn toch Dance Spears, dus ik denk, laten we toch een beetje een andere versie draaien. Van It's My Life. En wel een lekkere reggae-vibe dit, zeg maar. Een beetje, vind ik.
1: Doe mij maar het origineel.
0: Ja? Ja. Ik vind deze vibe wel lekker zo.

0: Ja, en deze beste man was tandarts voordat hij als Dr. Elben ging optreden, zeg maar.
1: Ja.
0: Weer een feitje van onze buurman, maar wist ik ook wel. Maar maakt niet uit. Onze buurman is lekker wakker vanavond. Hij is lekker proactief, dus hij is er weer goed bij. Vorige week zat hij hier nog in de studio bij ons, want toen was jij een keer niet aanwezig. En lekker. Was dat, lekkere uitzending. Heb je hem nog teruggeluisterd?
1: Eerlijk gezegd, nee, nog niet.
0: Nee.
1: Oei.
0: Moet je zeker even doen. Was een leuke uitzending. Dus,
1: Het zou nog wel eens rustig op werk kunnen zijn morgen. En dan kan ik daar wel even de tijd voor nemen.
0: Oh, het zo rustig is, dan kun je voorlopig nog wel even een paar weken terugluisteren.
1: Ja, Mike is op vakantie, hè, dus dan is het rustig op werk. Oh, shit, nee.
0: Oh.
1: Nee, ja... Nou moet ik eigenlijk even uitkijken, want dit is technisch gezien een verrassing. Maar ik gok dat de persoon voor wie het een verrassing is,
0: hij komt
1: toch
0: niet
1: luistert. Oh. Mike is morgen op kantoor, maar dat is eigenlijk een verrassing.
0: Oh, oké.
1: Nou.
0: Nou, dat is mooi.
1: Nou. Maar ik zal kijken of het lukt.
0: Nou, dat is mooi. Leuk. Wat ook leuk en goed was, waren de Venga Boys. En die hebben zaterdag ook nog live gezien, dus.
1: Zeker.
0: Die zitten volgens mij ook nog in de originele bezetting trouwens.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Dit is in ieder geval We Like to Party. En daar houden wij ook wel van. Dus af en toe een feestje is wel lekker. En wat ook een feestje is, is vanavond de Mix Marathon. Maar daarover straks meer, want we hebben vanavond een zeer speciale uitzending. Dus... blijf vooral luisteren naar 2 uur en dan gaan we je precies vertellen wat dat inhoudt. En kijk het op de klok, dan is dit de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. En na het nieuws zijn we nog terug met nog veel meer lekkere jaren 90 muziek. Dus blijf vooral luisteren naar Dance Experience.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Ja, zo zijn we alweer aangekomen in de tweede uur van Dance Experience van deze week. En vanavond zitten we lekker into the 90s, zeg maar. En het eerste uur hebben we natuurlijk al heel veel Eurodance voorbij horen komen. En deze hebben wij zaterdag ook live op zien treden. Alice DJ.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, al wel. Was niet helemaal LZJ.
1: Ja,
0: nou
1: ja.
0: Maar
1: Goed genoeg.
0: Goed genoeg. Een goede zangeres trouwens, dat wel.
1: Zeker.
0: Dus en gewoon lekkere muziek. En daarom draaien we hem vanavond ook. En we hadden net even over 24/7 al. En deze jongen die is begonnen als rapper bij 24/7. Is daarna solo gegaan. En heeft onder zijn eigen naam Captain Hollywood Project. Heeft hij dus ook nog verschillende hits gescoord. Dus die heeft het ook wel lekker gedaan eigenlijk.
1: Zeker.
0: En dit is een van zijn lekkere nummers die ik dan lekker vind. Is Flying High. En zo langzaamaan gaan we het tempo een klein beetje opvoeren. Dus

0: Captain Hollywood. Overnieuw. The Captain Hollywood Project.
1: Lekker.
0: Flying High. Die was zeker lekker.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu over naar een van mijn favoriete nummers van de 90's. En ik denk als je het begin hoort, hij hem wel kent. Untamed people in an untouched land. With pride in their
2: culture and pride in their clan. You know, it didn't take long. Oh, is dit the Power of American Natives? Ja, oké, okay, ja.
0: Goed bezig.
2: Ja, maar ik gokte dat puur door wat zij zei, zeg maar. Gewoon.
0: Ja, goed gegokt. Wel een lekker nummer.
2: Zeker.
0: We gaan eens even de woofers en de blaffers hier in de studio eens even uitproberen, denk ik. Dat is altijd wel lekker op dit nummer. En dan gaan we zo meteen maar eens even praten over de mixen van deze week en over de plannen die we hebben, waar we mee bezig zijn. En wat je allemaal de aankomende tijd een beetje kan verwachten. En nogal niet meer. Maar goed, eerst maar eens lekker luisteren naar dit heerlijke nummer uit de jaren 90. Dance the Trance, the Power of American Natives. Hier bij
2: Dance Experience.

0: Dit is Dance Experience.
1: Zo, en dan nu tijd voor een intermezzo muziekje.
2: Ja, ja.
1: De mixmarathon voor deze week. Want natuurlijk gaan wij om 9 uur gewoon door hier bij Dance Experience op Eenvallei.
2: Zeker.
1: Vanavond hebben wij een speciale avond. Want vorige week was hij hier in de studio. En toen vertelde hij dat hij bezig was met een heerlijke techno-mix te maken. En voordat hij het wist, zat hij al op 3 uur durende mix, zeg maar.
2: Oei.
1: Ja, dan hadden we 2 keuzes. Of we gaan 3 keer zo snel afspelen. Maar ja, met techno wordt het wel gauw hardcore dan. Ja,
2: we hebben de laatste keer een mix per ongeluk bijna de helft zo langzaam af laten spelen.
1: Ja, dat was gewoon om hem lekker lang te laten duren.
2: Ja. John, dit hoef je niet te pikken, hè?
1: Nee, maar om een goed makertje te doen voor wat er een paar weken terug geleden misging, zeg maar. En dat was heel mijn fout, omdat het thuis met het masteren van het nummer iets verkeerd was gegaan. Gaan we het deze week goed maken met John. En dat betekent dat we deze week gewoon de mix in zijn geheel gaan uitzenden in 3 geknipte uren, zeg maar.
2: Lekker.
1: Dus ik heb de mixen gewoon op een plek waar het kon netjes doormidden geknipt. Even alle jingles erin gemaakt, zoals het origineel heet. En dan betekent dat we gewoon de hele mix bijna in zijn geheel kunnen uitzenden. Dus dat is vanavond vanaf 9 uur tot 12 uur. Mocht jij van lekkere, vrolijke techno houden, zeker luisteren en zeker genieten. Want die mix is gewoon zo lekker dat hij te goed was om niet in zijn geheel uit te zenden. Dus bij deze zijn we heel kort klaar.
2: Maar we zijn nog niet klaar met de intermezzo.
1: Want
2: de Heideweek ligt om de hoek.
1: Ja, die begint morgen.
2: Om de hoek, inderdaad, bedoel ik, die begint morgen.
1: Ja.
2: Dus het leek ons leuk om jou even door een paar van de hoogtepunten van de Heideweek te nemen. Want de Heideweek is een gigantisch programma. Dus ik zie nu dat het 8:30 is. Als ik het hele programma met je deel, dan ben ik denk ik om 10 uur klaar.
1: Oké, dan ga ik even koffie halen.
2: Nou, in plaats daarvan dacht ik, weet je wat, wij zijn een muziekprogramma. Dus ik ga het gewoon tot de muziek betrekken.
1: Ja.
2: En zelfs dan zou ik nog steeds heel lang door kunnen gaan. Dus ik hou het even tot de hoofditems die op het Kuiperplein zitten. Hier eigenlijk vrijwel naast de studio.
1: Ja.
2: En dat begint dus morgen met de Verhuurstad openingsavond. En daar komen een paar grote namen. Waaronder bijvoorbeeld, ik dacht, Jeroen van der Boom en DJ Paul Elstak. Dus
1: leuk.
2: Leuk. Dan, even kijken. Hebben wij op zaterdag, dus gelijk de dag daarna, de Henk van Keulen Feel the Beat avond.
1: Ja, ook lekker.
2: Zeker. Dan, op donderdag 27 augustus het ITN Grote Pleinfeest. Dan op de vrijdag daarna de Heideweek Airborne avond. Dat is meestal ook wel leuk.
1: Heb je ook nog namen van Feel the Beat of niet?
2: Als in die mensen die daar komen?
1: Ja?
2: Ja, je maakt het me nu in één keer heel moeilijk. Hè? Dat is een,
1: Want volgens mij staat er best wel een grote act gepland namelijk.
2: Ja, laat mij even zoeken. Het is niet de meest vriendelijke website, al mag ik dat zeggen.
1: Niet zeggen.
2: ik zeg het gewoon.
1: Ja, dat
2: even kijken, waar staat die nou? Wat een verschrikkelijke... zeg, hij is helemaal verdwenen. Hier,
1: maar ja, volgens mij kwam er iets van Lucas en Steve.
2: Nou, ik heb gevonden. Okay. Mr. Marvin.
1: Okay.
2: House in de pauze.
1: Ja, dat is van Slam FM.
2: Russo.
1: Ja.
2: Afro Bros.
1: Ook lekker.
2: Sick Individuals.
1: Ja.
2: En Mental Theo.
1: Mental Theo, ja. Ja, dat was hem, ja. Ja. Die hebben we ook nog gezien.
2: Zeker.
1: Dus dat wordt ook weer knallen. Dan gaat de dak er 2 keer af. Eerst met Paul Elzak en daarna met Mental Fio. Dus leuk. Maar goed, verder. Je was bij de dinsdag.
2: Ik was al bij de vrijdag.
1: Oh, je was al bij
2: dus
1: de vrijdag.
2: Dat is niet erg.
1: Okay.
2: En de laatste avond is dus alweer volgende week zaterdag. Is de Praxis slotavond. En ik zal dan, zodat jij ook blij wordt, nog even kijken wie daar dan weer allemaal komen. Daar komen Mr. Marvin,
1: ja.
2: The Amazing Bruno Mars Tribute.
1: Oh, die zijn wel heel goed.
2: Chips komt.
1: Kijk. Nou, dan weet je waar je heen mag.
2: Ik ben bang dat ik andere plannen heb, maar...
1: Niet als ze dit hoort.
2: Ja, ik heb nooit gezegd dat die plannen met haar zijn. Dus.
1: Nee, maar...
2: Dus ik weet wel waar zij te vinden is.
1: Ja, dat dus.
2: Donnie komt.
1: Leuk.
2: Royal Beat. En Tino Martin.
1: Kijk, dat is een goede avond.
2: Ja.
1: Nou, een leuke line-up weer.
2: Zeker.
1: Dus ja, wordt ook elk jaar beter. Dus alleen maar goed. En zeer gezellig, want vorig jaar waren wij er ook bij. Dus hebben we ook meegenoten.
2: Zeker.
1: En ja, leuk. Leuke line-up weer. Dus wordt weer genieten. Dus wordt elk jaar beter en groter, heb ik het idee van. Ik zag, toen ik aankwam rijden, zag ik ook al podia staan en dergelijke. Is volgens mij ook weer groter geworden. Dus wordt een mooi festivaletje hier in Ede.
2: Nou, mocht jij nou zoiets hebben van, joh, ik wil niks lievers dan een dance experience meet and greet. Ja. Snap ik natuurlijk. Dan kan je in ieder geval een derde van dance experience meet and greeten. En dat is ikzelf, morgenavond.
1: Morgenavond, dus, ja.
2: Ik weet niet precies hoe laat ik er ben of hoe lang ik er blijf. Dat moet ik allemaal nog maar zien. Maar grote kans dat ik er in ieder geval wel even ben.
1: Nou, dat is mooi. Nou, precies mooi getimed. Zijn we weer klaar.
2: Ja, ik voel dat gewoon aan.
1: Ja, dat betekent dat we weer doorgaan met de 90's.
2: Goed idee.
1: En iemand die er zaterdag ook was, die hebben wij dan niet gezien omdat we op dat moment bij Chips waren. Is deze beste man.
0: Doom.
1: A Million Miles From Home. En we gaan ze langzaam aan het tempo aardig opvoeren hier bij Dance Experience. Dus zet de boel maar aan de kant, want ongetwijfeld gaat er wel wat sneuvelen, vrees ik.

0: Morgenavond is hij hier op het Kuiperplein in Ede tijdens de Heideweek. DJ Paul Elsak. Als je er net zo'n feestje van maakt als je afgelopen zaterdag tijdens het afsluiten van het festival gedaan hebt, dan gaat het dak wel van het plein af, denk ik.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Ja, en zaterdag staat er eigenlijk net zo'n fenomeen als DJ Paul Elsak. Mental Fio.

0: You're the Voice, Mental Theo. Nou, dit ga je zaterdagavond gaan verwachten hier zo. Dus,
1: ik ben wakker.
0: Ja, maar dat waren we nog wel. Dus ja, lekker. Iemand die ik een tijdje terug op hetzelfde festival in Nijmegen gezien heb. En dat was een zeer groot succes. En ja, voor mij wel een van de hoogtepunten van We Love the 90s in Nijmegen. Was deze beste man. En ja, dat was gewoon kei en kei gaaf. Zoals ze dat in Brabant zeggen. Maar dat was gewoon goed. Dus voor mij mag die nog wel een keertje komen, zeg maar. Het dak ging er letterlijk even gruwelijk af als hij erop had gezeten.
1: Ja.
0: Scooter Friends.

0: Ja, was jij er toen ook bij toen Scooter er was?
1: Weet ik niet. Er is een jaar dat ik toen niet geweest ben.
0: Ja, volgens mij was dat het jaar dat Scooter er was.
1: Ja, dat zou wel goed kunnen.
0: Ja, als je er was geweest, had je dat zeker onthouden. Hè? De man van de one-liners. Maar wel grote hits meegescoren, dat dan wel. Die we ook live gezien hebben, zijn deze gasten. The Party Animals.

0: Ja, zo langzaamaan komt er weer een einde aan een avondje vol herinneringen aan afgelopen zaterdag. Net draaiden we onder andere het nummer van Nakatomi, Children of the Night. En van Party Animals, Atomic. En grappig, het origineel van Atomic is van Blondie. Ken je die nog?
1: Ja.
0: Nou ja, die maakte dus het origineel. En daar hebben de Party Animals hun Happy Hardcore versie van gemaakt. Dus met dank aan onze buurman achter het gele hekje die even de info gaf. Ja, dan gaan we eruit vanavond met een heerlijke 90's plaat, vind ik zelf. En ja, die gaan we helaas denk ik niet op een of ander festival, 90's festival meer zien. Maar ze zijn wel heel erg goed en dat zijn deze mannen.

0: goed, onze uitzending zit er helaas weer op. Maar niet getreurd, na 9 uur gaan we gewoon door met 3 heerlijke uren. John Vergeer, oftewel DJ Amok in the house. En die gaat het feestje nog even doortrekken hier, dus blijf vooral lekker luisteren. Zaterdagavond kun je terugluisteren deze uitzending. En ook de heerlijke 3 uur van John zijn zaterdag terug te luisteren. Dus wij zijn de volgende week weer. En dan hebben we een nieuwe mixer in ons geleder erbij. Dus volgende week in de mixmarathon een nieuwe mixer. Maar daarover volgende week meer.
1: Yes, yes.
0: Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. En leuk dat jullie even met ons meegingen terug naar afgelopen zaterdag. Waar wij compleet uit ons dak zijn gegaan. Dat toch wel?
1: Zeker.
0: En volgende week zijn we er weer. En wat gaan we volgende week doen? Dan moet je luisteren.
1: Zo is dat.
0: Tot volgende week.

0: van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Yeah.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Soleil met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

lachen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat